Horace Silver met Art Blakey en Curly Russell op 9 oktober 1952 bij Blue Note. Achtereenvolgens Acura, Prelude to a Kiss, Thou Swell en Quicksilver. We gaan door met nog 6 opnames van datzelfde debuutalbum van Horace Silver, Horace Silver Trio. Te beginnen met Horoscope.

0: Amen, Dr. Phil. And the drum and bass. Dave, she makes the drum, and y'all shoot it. Thank you.
1: U luisterde naar het kwartet van Eric Dolphy met live opname uit 1963. Als afsluiting van datzelfde concert werd er ook nog opgetreden met een groot orkest. De toegift in dit programma is een stuk van Dolphy met deze big band GW, waarin hij soleert op altsaxofoon.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar een kwartet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy met live opname uit 1963. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de tweede aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland bij de periode eind jaren 40, toen Blue Note oprichter Alfred Lion met de opname van Thelonious Monk de stap had gezet naar de moderne jazz. Vanaf die tijd brengt het label aan de ene kant oude jazz uit en aan de andere kant de moderne jazz van die tijd, bebop. In oktober 1948 legt Blue Note het werk van trompetisten Fats Navarro en Howard McGhee op de schellak vast. Maar de belangrijkste artiest die na Monk via Blue Note onsterfelijk wordt gemaakt is jazzpianist Bud Powell. In tegenstelling tot Monk was Powell de meester van de snelle frases, vanwege zijn fenomenale rechterhand en zijn geweldige techniek in combinatie met een lyrische benadering van de stukken. Voor de blazerssectie nodigt Alfred Lion trompetist Fats Navarro en de toen 19-jarige Sonny Rollins uit. In de ritmesectie vinden we bassist Tommy Potter en drummer Roy Haynes. Hier is Bouncing with Bud, van en met Bud Powell. Het is 8 augustus 1949.

Dat waren achterin volgens Bouncing with Bud, Whale, 52nd Street Theme, You Go to My Head en Over the Rainbow van Bud Powell's eerste album, opgenomen in 1949 en uitgebracht in 1951 onder de titel The Amazing Bud Powell Volume 1. We gaan nu verder met twee nummers van Fats Navarro uit 1948, gecomponeerd door Navarro en Howard McGhee, Double Talk en The Skunk. En tenslotte drie nummers uit 1950, Meciendo, Low Flame en Drew's Blues van McGhee zelf.

Dat waren achtereenvolgens Double Talk en The Skunk, gecomponeerd door Fats Navarro en Howard McGhee, gevolgd door drie nummers van McGhee, Meciendo, Low Flame en Drew's Blues. We zijn aangekomen in het jaar 1950. Ondanks dat de catalogus van Blue Note aardig is gegroeid, blijft het nog steeds een klein label. En de fans zijn inmiddels verdeeld in liefhebbers van Dixieland aan de ene kant en bebop-aanhangers aan de andere kant. Alfred Lion en Francis Wolff willen groeien, maar ze krijgen te maken met een nieuwe uitvinding, de LP van vinyl. Anders dan bij de oude 78-toerenplaat is de vinylplaat sterker en groter. En in plaats van 40 groeven kun je 100 groeven per centimeter erin persen. Ook draait die langzamer, 33 toeren per minuut. De oude 78-toerenplaten stonden bekend om hun breekbaarheid vanwege de schellak en om de sissende geluiden op het oppervlak van de plaat vanwege de naalden. Bovendien waren ze alleen geschikt voor korte opnamen. Het prototype van de LP bestond al in 1926, maar werd op grote schaal ingevoerd in het jaar 1948. Eerst in de 10-inch versie van 12 minuten en later het 12-inch formaat dat wel 30 minuten per kant kan duren. Daarmee verandert ook de studiopraktijk. Het wordt mogelijk om langere stukken op te nemen, langer te soleren en meer te experimenteren. Daarnaast is Ampex, een Amerikaanse audio, video en data recorders producent, eind jaren 40 met een tape recorder gekomen van magnetische tape en dat maakt het opnemen van masters mogelijk die je kunt monteren. Blue Note is een van de laatste maatschappijen die een Ampex recorder is gaan gebruiken in 1950. Vanwege deze technische veranderingen zijn er daardoor een jaar lang geen studiosessies. De eerste 10-inch LP is dan ook een herdruk van stukken van Sidney Bechet. Maar het jaar daarop verschijnt dan toch de eerste nieuwe LP, genaamd The Amazing Bud Powell Volume 1. Met dit album introduceert Lion ook een nieuw fenomeen, de alternatieve take, oftewel alternatieve opname naast de originele opname, waaronder de nummers Dance of the Infidels, Ornithology en Un Poco Loco, die we hier laten horen. Bij iedere track horen we eerst de originele versie en vervolgens een alternatieve versie.

In het programma House of Hardbop luistert u naar live-opname uit 1961 door het quintet van rietblazer Eric Dolphy en trompetist Booker Little. Deze laatste gold al vroeg als een enorm talent vanwege zijn trefzekere techniek en melodieuze notenkeus. Hij werd in dat tijd gezien als de opvolger van de legendarische trompetist Clifford Brown. Maar helaas leefde Booker Little maar kort. Hij overleed op de leeftijd van 23 jaar aan een nierkwaal. Het volgende stuk dat u hoort is van Eric Dolphy en het heet The Prophet.

0: In het programma House of Hardbop hoort u live opname uit 1961 door het quintet van multi-instrumentalist Eric Dolphy met trompetist Booker Little. Beide grootheden leefden overigens maar kort. Eric Dolphy van 1928 tot 1964 en Booker Little van 1938 tot 1961. Deze opnamen werden gemaakt tijdens een aantal concerten in de Five Spot in New York. En ze werden uitgebracht op een paar albums onder de titel Eric Dolphy at the Five Spot. Ik noem de andere muzici nog even. Pianist Mel Waldron, bassist Richard Davis en slagwerker Ed Blackwell. Tot besluit hoort u een lange uitvoering van de bekende song Like Someone in Love. Een compositie van Jimmy Van Heusen en Burke. Hierin speelt Eric Dolphy fluit, waarbij opvalt hoe grillig en virtuoos hij ook op dit instrument zijn eigen weg weet te gaan.
1: All over me.

The Road to Your House van David Benny. En gespeeld door zijn kwartet met Craig Taborn, Eivind Opzwik en Tyshaw Sorey. En verderop in dit programma een tweede track uit dit album. We komen nogmaals terug bij Benjamin Herman. Dit keer echter horen we zijn groep New Cool Collective. Ongeveer de helft van hun recente cd Chin Chin bestaat uit een aantal korte stukken die de indruk wekken een suite te zijn. We selecteerden daarom vier achtereenvolgende tracks, getiteld Dream, Chief Second, Bar en The Gift.

Vier korte stukken door de New Cool Collective, afkomstig van hun cd Chin Chin. En als beloofd, nog eenmaal een track uit het nieuwe album van David Benny. Dit is Fanfare for Basu.

Fanfare voor Bassou door het kwartet van saxofonist David Benny. En afkomstig van hun album Lifted Land. Kris Kras wordt samengesteld door Fred Dubier. En de playlist van dit programma kunt u vinden op concertzender.nl. Ensembles van gitarist Joe Harrison heeft u al meerdere keren in Kris Kras kunnen beluisteren. Dit keer geen strijkers, maar een forse band die dan ook Joe Harrison 19 heet. Van het album Infinite Possibilities kunt u, ter afsluiting van dit programma, luisteren naar Harrison's Highway.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Tijdens zijn korte, maar succesvolle loopbaan werkte hij mee aan meer dan 60 albums in allerlei bezettingen. Maar in deze serie ligt de nadruk op producties onder zijn eigen naam. Binnen de hardbop wordt Eric Dolphy beschouwd als een buitengewoon belangrijke solist, omdat hij zijn grenzen steeds verlegde. Aanvankelijk speelde hij binnen de akkoorden, zoals in de jaren 50 gebruikelijk was. Maar later ging hij steeds vrijer spelen. Daarbij bleef hij wel binnen de structuur van het aantal maten waarop het thema is gebaseerd, maar zijn notenkeus werd steeds avontuurlijker. We beginnen met opnamen uit 1959, die werden uitgebracht onder de titel Hot and Cool Latin. Dolphy speelt hier altsax, fluit of basklarinet. De rest van de bezetting is nogal ongebruikelijk. Gitaar, cello, bas en slagwerk. We noemen de andere muzici, gitarist Dennis Budimir, cellist Nathan Gershman, bassist Ralph Pina en de bekende slagwerker Chico Hamilton.

In het programma House of Hardbop luistert u naar multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zojuist hoorde u opname met een quintet uit 1959. Vanaf 1960 zou Dolphy regelmatig gaan samenwerken met trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. Die gold al op heel jeugdige leeftijd als een enorm talent. Hij beschikte over een geweldige trefzekere techniek en een melodieuze frasering. Booker Little werd al snel beschouwd als de opvolger van de legendarische trompetist Clifford Brown. Maar helaas leefde hij maar kort. Little overleed op de leeftijd van 23 jaar aan een nierkwaal. In 1960 kwam er een album uit met de titel Far Cry. Naast Eric Dolphy en Booker Little bestaat de ritmesectie uit pianist Jakey Byard, bassist Ron Carter en slagwerker Roy Haynes. Het repertoire bestaat uit stukken van Eric Dolphy en Jakey Byard.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1959 en 1960. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag beginnen we aan een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Tijdens zijn korte maar succesvolle loopbaan werkte hij mee aan meer dan 60 albums in allerlei bezettingen. Maar in deze serie laten we hem vooral als leider in zijn eigen kleinere bezettingen horen. We beginnen met zijn quintet uit 1960, dat een album uitbracht met de titel Outward Bound. De muzici zijn Eric Dolphy, altsax en basklarinet, Freddie Hubbard, trompet, Jakey Byard, piano, George Tucker, bas en Roy Haynes, slagwerk.

In het programma House of Hardbop luistert u naar multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zojuist hoorde u opname uit 1960 door zijn quintet met onder andere trompetist Freddie Hubbard. De stijl van Eric Dolphy kwam voort uit de hardbop, met als mogelijke inspiratiebron iemand als saxofonist Cannonball Adderley. Maar Dolphy ontwikkelde zich in een vrijere richting, waarbij aan nog wel overakkoorden wordt gespeeld, maar ook vaak eromheen. Hij kan beschouwd worden als een overgangsfiguur naar een nieuwere stijl, die later free jazz zou worden genoemd. We gaan door met een kwartet van Dolphy, ook uit 1960. De bezetting is nogal ongebruikelijk. Ron Carter speelt cello. En verder horen we bassist Georges Duvivier en slagwerker Roy Haynes. En Eric Dolphy zelf speelt of altsax, of basklarinet, of fluit. De thema's zijn merendeels van Dolphy zelf. Door het ontbreken van een piano is de muziek tamelijk open en wordt er een grote harmonische vrijheid bereikt. U hoort nog 5 stukken van het album Out There uit 1960.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar multi-instrumentalist Eric Dolphy met opname uit 1960. Volgende maand volgt deel 2. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het zesde en laatste deel van een serie over de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. In vorige uitzendingen hebben we hem laten horen in kwartet- en quintetbezetting. Maar rond 1960 besloot hij met een sextet te gaan optreden. Er kwam dus een derde blazer bij en dat was multi-instrumentalist Youssef Lateef. Deze muzikus werd geboren in 1920 als William Huddleston. Maar hij bekeerde zich tot de islam, vandaar zijn Oosterse naam. Hij speelt voornamelijk tenorsax, maar daarnaast ook fluit en hobo. In 1963 trad het Cannonball Adderley Sextet op in Tokio. En daarvan kunt u nu live opname horen. Om te beginnen 4 stukken. Nip and Soul van Cannonball Adderley zelf. Easy to Love van Cole Porter. The Weaver van Youssef Lateef. En Tango Tango van de gebroeders Adderley.
1: We're going to play a new tune written by an American musician whose name is Cannonball Adderley. And he... You know, we're making a record. We want to make the first record in Tokyo by an American jazz group, and we'd like for you to be on it. You know what I mean? So,

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het sextet van alt-saxofonist Cannonball Adderley met live-opname uit 1963, gemaakt in Tokio. Deze legendarische hardbopper leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. Vandaag deel 5 uit een serie die is gewijd aan alt-saxofonist Cannonball Adderley. Adderley leefde van 1928 tot 1975. Hij speelde voornamelijk in door hem samengestelde quintetten of kwartetten, maar in 1960 was er iets anders aan de hand. Het bekende Amerikaanse jazzblad Downbeat stelt ieder jaar een lijst op van belangrijke muzici per instrument. Naar aanleiding van zo'n uitslag werden deze opnamen gemaakt met een quintet dat bestond uit zogenaamde Paul-winnaars. Natuurlijk is Cannonball Adderley erbij en de andere muzici zijn de blanke pianist en vibrafonist Victor Feldman, gitarist Wes Montgomery en bassist Ray Brown, plus slagwerker Louis Hayes. Het zijn uiteraard allemaal topmuzici die in verschillende bands hun sporen hadden verdiend, maar het is altijd nog maar afwachten of zo'n combinatie op papier ook in de praktijk werkt. In dit geval is dat uitstekend gelukt. Er wordt met veel inzet gespeeld en het repertoire is ook origineel. De eerste twee stukken zijn bijvoorbeeld van pianist Victor Feldman, getiteld The Chant en Azul Serap. Deze opnamen werden uitgebracht in 1960 op een album met de titel Cannonball Adderley and the Paul Winners.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u opname uit 1960 door een quintet dat bestond uit enkele winnaars van de Downbeat Poll. Komend half uur laten we deze saxofonist in een heel andere combinatie horen. In de jaren 50 had Adderley in de band van trompetist Miles Davis enige tijd samengespeeld met de blanke pianist Bill Evans. Beide muzici verschillen qua stijl behoorlijk van elkaar. Adderley is een uitbundige virtuoos hardbopper en Evans een meer introverte, klassiek geschoolde impressionist. Toch kwamen ze in 1961 samen om een album op te nemen met de titel Know What I Mean. En de samenwerking pakte prima uit. Bassist is Percy Heath en de slagwerker Connie Kay. Zij zijn beide bekend van het Modern Jazz Quartet.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de bekendste hardbop-muzikanten. Hij begon met verschillende quintetten onder eigen naam, waarin vaak zijn broer meespeelde, de cornetist Ned Adderley. En rond 1957 trok Cannonball de aandacht van trompetist Miles Davis, die hem voor zijn nieuw te vormen sextet vroeg en waarvan ook tenorsaxofonist John Coltrane deel uitmaakte. Legendarische albums van dit sextet waren Milestone en Kind of Blue. Maar in dit programma horen we Cannonball Adderley in quintetbezetting, om te beginnen in een quintet met Miles Davis. Tenorist John Coltrane ontbreekt hier, omdat hij tijdelijk met pianist Thelonious Monk speelde. De muzici zijn dus Miles Davis trompet, Cannonball Adderley alt-sax, Hank Jones piano, Sam Jones bas en Art Blakey slagwerk. En de titel van het album is Something Else en werd opgenomen in maart 1958.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender. En u hoort het quintetopname met alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u hem met trompetist Miles Davis. De opnamen waren uit 1958. En we gaan door met een Adderley quintet, waarin tenorsaxofonist John Coltrane de andere blazer is. In feite was het sextet van Miles Davis, maar dan zonder deze beroemde trompetist. En waarschijnlijk gunde hij beide saxofonisten hun eigen feestje in Chicago, maar het kan ook aan het repertoire hebben gelegen. Dat bestaat uit stukken die Miles Davis zelf nooit heeft opgenomen. U hoort dus de saxofonisten Cannonball Adderley en John Coltrane, en de ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk. Titel van het album: Cannonball Adderley Quintet in Chicago, opgenomen februari 1959.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In dit uur kunt u luisteren naar deel 2 gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de meest toonaangevende hardbop-muzikanten. Hij leidde verschillende eigen groepen, waaronder quintetten met zijn broer, cornetist Nat Adderley, en hij speelde ook bij Miles Davis en met John Coltrane. Zijn spelopvatting is zeker beïnvloed door collega-altist Charlie Parker, maar bevat meer bluesy-elementen. Een kenmerk dat de hardbop, ontstaan in de jaren 50, onderscheidt van de bebop uit de jaren 40. U hoort hem nu met een quintet dat bestaat uit de volgende muzici: Cannonball Adderley, alt-sax, Blue Mitchell, trompet, Bill Evans, piano, Sam Jones, bas en Philly Joe Jones, slagwerk. Opvallend is de aanwezigheid van de blanke pianist Bill Evans, die meestal een wat meer abstracte benadering van de jazz nastreefde. Maar hij past wonderwel in dit quintet. De opnamen werden gemaakt in 1958 en uitgebracht op het album Portrait of Cannonball.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Zijn voornaam was eigenlijk Julian, maar zijn bijnaam dankte hij aan zijn enorme eetlust en het daarbij passende postuur. Vanaf eind jaren 50 was Adderley heel productief. Hij maakte een paar albums per jaar. En in 1958 maakte hij weer een album, nu onder de titel Sharpshooters. De bezetting: Cannonball Adderley altsax, zijn broer Nat Adderley cornet, Junior Moore piano, Sam Jones bas en Jimmy Cobb slagwerk. Het tweede stuk is een compositie van Cannonball Adderley getiteld Jubilation. En dat geldt als een van de meest typerende hardbop thema's, funky en swingend.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar quintetten van alt-saxofonist Cannonball Adderley met opname uit 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de meest toonaangevende hardbop muzikanten. Hij leidde verschillende eigen groepen, waaronder quintetten met zijn broer, cornetist en trompetist Ned Adderley. Maar hij speelde ook bij Miles Davis en met John Coltrane. Zijn spelopvatting is zeker beïnvloed door Charlie Parker, maar bevat meer bluesy elementen. Een kenmerk dat de hardbop onderscheidt van de bebop. We beginnen met het Cannonball Adderley Quintet uit 1957. En de muzici zijn Cannonball Adderley, alt-sax, Ned Adderley, cornet, Junior Mans, piano, Sam Jones, bas en Jimmy Cobb, slagwerk. De titel van het album is Sophisticated Swing.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannibal Adderley. En zojuist hoorde u opname van zijn quintet uit 1957. Zijn bijnaam Cannibal had hij overigens te danken aan zijn grote eetlust. Iets wat trouwens ook te zien was aan zijn postuur. In 1958 formeerde hij een quintet met vibrafonist Milt Jackson. En deze is vooral bekend geworden door zijn werk met het Modern Jazz Quartet. De muziek is wat minder hectisch dan in het vorige half uur, omdat een vibrafoon nu eenmaal wat ingetogener klinkt dan een cornet. De ritmesectie bestaat hier uit Wynton Kelly, piano, Percy Heath, bas en Art Blakey, slagwerk. En de bassist maakt overigens ook deel uit van het vermaarde Modern Jazz Quartet.

0: In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live opname van 1 juni 1956. Meer informatie vindt u natuurlijk op onze website concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Winning the Blues werd technisch verzorgd door Dirk

0: Dit is de Concertzender met House of Heartbob. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het quintet van trompetist Clifford Brown. Brown leefde van 1930 tot 1956 en geldt nog steeds als de belangrijkste hardbop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten ooit. Ze bestaan naast Brown uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell en bassist George Morrow en natuurlijk slagwerker Max Roach. Dit quintet maakte zowel studio-opnamen als live-registraties. In dit uur kunt u luisteren naar de tweede set uit optredens die het quintet gaf in mei en juni 1956. Locatie was de Cotton Club en die was gevestigd in Cleveland, Ohio. Het eerste lange stuk heet Get Happy en de muzici worden voorgesteld door slagwerker Max Roach.
1: For those of you who are unfamiliar with the personnel of our little group, I'd like to take this opportunity to introduce them to you. Our pianist is Richard Powell. Our bassist, George Morrow. Young man whom we are very happy and proud to have with us, our tenor saxophonist, Sonny Rollins. My partner and most illustrious cohort, the young man who has astounded the jazz world with his amazing talents in the most recent years, Clifford Brown, our trumpeter. My name is Max Roach.

like this.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Ondanks zijn geweldige reputatie is hij altijd een zeer bescheiden man geweest. Hij placht zichzelf aan te kondigen met de volgende tekst: I play trumpet and my name is Clifford Brown. Een andere grootheid in het quintet is tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en treedt nog steeds op. Drummer Max Roach leefde van 1924 tot 2007. Hij is een legende die het moderne slagwerk spelen voor een groot deel heeft bepaald. Het volgende stuk werd opgenomen in de Cotton Club op 1 juni 1956 en is een compositie van Clifford Brown. Hier is Delilah.

Dat was het stuk Delilah van trompetist Clifford Brown. De andere solisten waren tenorsaxofonist Sonny Rollins, drummer Max Roach, pianist Richie Powell. De laatste was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Richie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Het volgende up-tempo stuk heet Lover, een thema van het musical duo Rodgers & Hart. Vooral de solo van trompetist Clifford Brown verdient extra aandacht.

dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Deze opnamen werden gemaakt op 29 mei en 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van deze legendarische concerten. In de resterende tijd hoort u nog een medium blues zonder titel. Op de hoes heet dit stuk dan ook Untitled Blues. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten aller tijden, bestaande uit Brown, tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, slagwerker Max Roach en bassist George Morrow. Sonny Rollins, geboren in 1930, is een van de laatste nog levende legendes uit de tenorentraditie. Drummer Max Roach is eveneens een legende die het moderne slagwerk spelen voor een groot deel heeft bepaald. Hij leefde van 1924 tot 2007. Dit quintet maakte zowel studioopname als liveopname die alle heel succesvol zijn gebleken. In dit uur horen we onlangs ontdekt concertregistraties vanuit de Cotton Club in Cleveland, Ohio. En de opnames zijn uit mei 1956. U hoort trompetist Clifford Brown ook nog het een en ander aankondigen. Het eerste stuk is het bekende Take the A-Train van Billy Strayhorn.
1: I'd like to inform you also now, in the way of acknowledgement, that we are very proud to have with us on piano Richard Powell. Did you enjoy him? Let's hear it. It is also our good fortune to have on the bass violin George Morrow. And on the tenor saxophone, the guy who brings us all up here the most pleasure, Sonny Rollins. And the man behind the drum, undoubtedly the world's greatest, Max Roach. I played the trumpet. My name is Clifford Brown. One last reminder before we leave you and take a little breather, that opening this Monday, we have one of the nation's finest tenor saxophonists, the pole winner off and on for the last 8 or 9 years. I'm speaking about Stan Getz and his quartet. They open here Monday. Stan Getz, so please come out.

0: you very much. Stick around, don't go away. We have some more sets. That concludes this set. I'd just like to say now that one last reminder, opening Monday, Stan Getz and the Quartet. I'm sure you're familiar with Stan Getz and his very fine quartet, so come on out and see him Monday. Right now, we're going to take a brief intermission. Thank you.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live-opname uit 1956, opgenomen in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestond verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. De pianist was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat trompetist Clifford Brown en pianist Richie Powell in juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. U hoort nog twee lange stukken van dit concert en de titels zijn Nice Work If You Can Get It en Jordu.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird, die leefde van 1922 tot 2012. Zojuist hoorde u kwartetopname uit 1955, waarbij Eddie Bird zich in de thema's indubde met de tweede stem. Hij beschikte over een uitstekende techniek, een soepele timing en een originele notenkeus. We gaan door met quintetopname uit datzelfde jaar, 1955 dus. De andere blazer is tenor-saxofonist G.R. Montrose, die leefde van 1927 tot 1993. In de Verenigde Staten was hij nooit erg bekend, maar in Europa wel, omdat hij eind jaren 60 geruime tijd in Nederland en België woonde. Zijn spel lijkt een beetje aan te sluiten bij de West Coast-stijl uit de jaren 50. De ritmesectie bestaat uit pianist Hank Jones, bassist Clyde Lombardi en slagwerker Kenny Clark. U hoort nu nog vier stukken door het quintet van Eddie Bird en G.R. Montrose.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012. Deze quintetopnamen werden gemaakt in de jaren 1953, 54 en 59. Komende maand volgen in House of Hardbop meer opnamen van Eddie Bird. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. In de jaren 50 maakte hij naam als lid van de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Maar daarna zou hij vooral onder eigen naam furoren maken. Hij geldt als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop, naast collega's als Sonny Rollins en John Coltrane. De volgende opnamen werden gemaakt in november 1965, tijdens een concert in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Benny Golson speelt tijdens dit live optreden nog avontuurlijker dan we al gewend zijn van zijn studio-opname. De Engelse ritmesectie bestaat uit Stan Tracy, piano, Rick Laird, bas en Ronnie Stevenson, slagwerk.

stuk dat u zojuist hoorde was de bekende compositie Stablemates van Benny Golson. In House of Hard Bop besteden we aandacht aan een concert dat tenorsaxofonist Benny Golson gaf op 26 november 1965 in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Omdat het hier om een live optreden gaat, duren de stukken meestal langer dan bij studioopname het geval is. We besluiten met nog twee stukken van dit concert. Het zijn bekende songs, te weten Stella by Starlight en Three Little Words. De ritmesectie bestaat weer uit pianist Stan Tracy en bassist Rick Laird. Maar de drummer is dit keer de Amerikaan Billy Hart.

0: Benny Golson, ladies and gentlemen. To Stan Tracy, Rick Laird, Billy Hart on the drum. Billy Hart. Benny Golson.
1: In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson met live opname uit 1965. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met House of Heart Bob. Vandaag kunt u luisteren naar deel 4 van een serie die is gewijd aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Golson geldt als een van de meest prominente vertegenwoordigers van de hard bop en hij werd bekend bij de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Vanaf 1959 begon hij in wisselende bezettingen onder eigen naam te produceren. Maar in dit uur horen we hem met zijn kwartetten. In deze kleinere bezetting is hij de enige blazer, wat hem meer vrijheid en uiteraard ook meer soloruimte geeft. We beginnen met 4 stukken van het album Turning Point uit 1962. Het tweede stuk is overigens het titelstuk, een compositie van Benny Golson zelf, en de ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en Jimmy Cobb, slagwerk.

In het programma House of Hardbop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Hij treedt nog steeds op, zij het niet zo vaak meer als vroeger. Golson geldt als een van de belangrijkste grondleggers van de hardbop. Maar in zijn spel zijn ook invloeden te bespeuren van tenoristen uit de swingperiode, zoals Coleman Hawkins en Don Byas. Vandaag staat Golson centraal in kwartetbezetting. En de volgende 6 stukken werden ook opgenomen in 1962. De ritmesectie bestaat nu uit Tommy Flanagan piano, Ron Carter bas en Art Taylor slagwerk.

Eerst het jazzstet uit 1960 en daarna zijn kwartet uit 1962. In de uitzending van volgende maand laten we meer kwartetopnamen horen. Voor zover de tijd over is, volgt tot besluit de bekende standaard Three Little Words. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Maan.

Bij de Concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag deel 2 in een serie gewijd aan de Amerikaanse tenorsaxofonist en componist Benny Galzin. Galzin werd geboren in 1929. Hij geldt als een van de belangrijkste muzici binnen de hard bop. Een stijl die voortkwam uit de bebop, maar meer bluesy elementen bevat. In 1960 en 1961 nam hij een heel bijzonder album op. Take a Number from 1 to 10. En hierop begint Galzin in zijn eentje en in ieder volgend nummer komt er een muzikant bij. Het laatste stuk wordt dus gespeeld door een tentet. Wij horen nu de eerste 6 stukken van solo tot en met sextet. Achtereenvolgens hoort u naast Galzin de bassist Tommy Williams, slagwerker Albert Heath, pianist Cedar Walton, trompetist Freddie Hubbard en trombonist Curtis Fuller.

In het programma House of Hardbop luistert u naar tenorsaxofonist Benny Galson. En wel naar het album Take a Number from 1 to 10. Zojuist hoorde u hem van solo tot en met sextet. De volgende vier stukken zijn dus met een septet, octet, nonet en een tentet. De opnamen zijn uit 1960 en 1961.

In The House of Hard Bop hoorde u tenorsaxofonist Benny Galson in 10 stukken, van solo tot en met tentet. Tot slot van dit programma komt Galson aan bod in quintetbezetting met opname uit 1959. De andere muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist Ray Bryant, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Blakey. Er worden 2 langere bluesstukken gespeeld van de hand van Galson: My Blues House en The Stroller.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar groepen van tenorsaxofonist Benny Galson met opnames uit 59, 60 en 61 van de vorige eeuw. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

de Concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar de eerste aflevering van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Carlson, geboren in 1929. Zijn stijl is gebaseerd op die van voorgangers als Coleman Hawkins en Don Byas, maar dan toch wel iets minder romantisch en in harmonisch opzicht moderner. Carlson brak door als lid van de Jazz Messengers van slagwerker Art Blakey. Maar vanaf 1958 ging hij albums onder zijn eigen naam maken. Hij is ook een talentvol componist. Zijn stukken worden door talloze collega's regelmatig uitgevoerd. U hoort als tweede, derde en vierde stuk nu de Carlson-composities Blues on My Mind, Stablemates en Thursday's Theme. Deze opname in quintetbezetting werden gemaakt in 1958 in New York. De andere muzici, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones op slagwerk.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Galson. U hoorde zojuist studioopnamen uit 1958 die in New York zijn opgenomen met een quintet onder de naam The Philadelphians. Nu volgt nog een stuk in deze bezetting, Calgary, van pianist Ray Bryant. De navolgende vier stukken werden opgenomen in 1958 in Parijs. En daar doen ook een paar Franse muzici mee. Trompetist Roger Guérin, bassist Pierre Michelot en slagwerker Christian Garot. De tenorist is uiteraard Benny Galson en de pianist Bobby Timmons. U hoort dan twee van de bekendste Galson-composities, Blues March, een thema dat in die jaren zo populair was dat iedereen op de middelbare school het liep te fluiten, soms tot ergernis van de leerkrachten. En daarna de prachtige ballad I Remember Clifford, opgedragen aan, ja wie anders, trompetist Clifford Brown. Vervolgens het bekende stuk Monin van pianist Bobby Timmons. En tot besluit een tweede versie van Stablemates.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar twee quintetten van tenorsaxofonist en componist Benny Carlson uit 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Heart Bop. Vandaag besteden we aandacht aan altsaxofonist Julian Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Hij wordt wel beschouwd als de opvolger van saxofonist Charlie Parker, wat in technisch opzicht zeker van toepassing is. Maar zijn spel is meer bluesy dan dat van zijn voorganger. We beginnen met een quintet uit 1959 met studioopname in Chicago. De muzici zijn dezelfden die deel uitmaakten van het Miles Davis sextet, maar dan zonder deze beroemde trompetist. Het zijn Cannonball Adderley altsax, John Coltrane tenorsax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk.